gaat altijd heel hard. En ik kijk heel graag vooruit. Vooruit in de tijd, want dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen, dan wil ik dat bereiken en dat. En dat had ik al toen ik heel jong was. Het kon me allemaal niet snel genoeg gaan. Dan zat ik op de basisschool en dan wou ik wel naar die brugklas. En dan was ik daar aanbeland en dacht ik, nou, ik wil wel weer studeren, dat lijkt me ook wel gaaf. En toen ging ik studeren en toen dacht ik, nou, wil ik wel een baan.